In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar tenorsaxofonist Benny Golson met kwartetopname uit 1962. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

is de Concertzender met House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Hij werd geboren in 1929. We horen deze pionier van de hard bop met het befaamde Jazz Tet uit 1960. Dat was een sextet dat hij formeerde samen met trompetist Art Farmer. De drie blazers boden Golson de mogelijkheid om fraaie, meerstemmige arrangementen te schrijven. Als eerste stuk hoort u zijn misschien wel bekendste compositie, Blues March. Verder onder meer de ballad I Remember Clifford, geschreven ter nagedachtenis aan de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown. De andere vier muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist McCoy Tyner, bassist Addison Farmer, dat is de broer van trompetist Art Farmer, en slagwerker Lex Humphreys.

0: Killer Joe.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar deel 3 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson, die werd geboren in 1929. Golson geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop. Maar invloeden uit het verleden zijn zeker niet aan hem voorbij gegaan. Zoals die van tenorsaxofonist en swingmaster Coleman Hawkins. De afgelopen 40 minuten waren gewijd aan Golson's jazz-tet met opname uit 1960. Dat jazz-tet bestond uit 6 muzici en dat leidde hij samen met trompetist Art Farmer. Na die tijd besloot Golson om meer in kwartetbezetting te gaan spelen, omdat hij zich daarbij vrijer voelde. En natuurlijk ook omdat hij meer soloruimte kon nemen. Deze kwartetten behoren tot het meest avontuurlijke van wat er in die tijd werd geproduceerd. In 1962 maakte Benny Golson 2 LP's, waarvan we nu nog 3 stukken horen. De rest volgt in een volgende uitzending. De titels zijn How Am I to Know, The Masquerade is Over en tot slot de Golson-compositie Dear Cathy. De ritmesectie bestaat uit pianist Wynton Kelly, bassist Paul Chambers en slagwerker Jimmy Cobb.

U geluisterd naar ensembles van tenorsaxofonist Benny Golson. Eerst het Jazzstet uit 1960 en daarna zijn kwartet uit 1962. In de uitzending van volgende maand laten we meer kwartetopnamen horen. Voor zover de tijd over is, volgt tot besluit de bekende standaard Three Little Words. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Maan.

Bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag deel 2 in een serie gewijd aan de Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Galsen. Galsen werd geboren in 1929. Hij geldt als een van de belangrijkste muzici binnen de hard bop. Een stijl die voortkwam uit de bebop, maar meer bluesy elementen bevat. In 1960 en 1961 nam hij een heel bijzonder album op. Take a Number from 1 to 10. En hierop begint Galsen in zijn eentje en in ieder volgend nummer komt er een muzikant bij. Het laatste stuk wordt dus gespeeld door een tentet. Wij horen nu de eerste 6 stukken

van solo tot en met sextet. Achtereenvolgens hoort u naast Galsen de bassist Tommy Williams, slagwerker Albert Heath, pianist Cedar Walton, trompetist Freddie Hubbard en trombonist Curtis Fuller.

In het programma House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist Benny Galson. En wel naar het album Take a Number from 1 to 10. Zojuist hoorde u hem van solo tot en met sextet. De volgende vier stukken zijn dus met een septet, octet, nonet en een tentet. De opnamen zijn uit 1960 en 1961.

In The House of Hard Bop hoorde u tenorsaxofonist Benny Galson in 10 stukken, van solo tot en met tentet. Tot slot van dit programma komt Galson aan bod in quintetbezetting met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Er worden 2 langere bluesstukken gespeeld van de hand van Galson: My Blues House en The Stroller.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar twee quintetten van tenorsaxofonist en componist Benny Carlson uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Hij wordt wel beschouwd als de opvolger van saxofonist Charlie Parker, wat in technisch opzicht zeker van toepassing is. Maar zijn spel is meer bluesy dan dat van zijn voorganger. We beginnen met een quintet uit 1959 met studioopname in Chicago. De muzici zijn dezelfde die deel uitmaakten van het Miles Davis sextet, maar dan zonder deze beroemde trompetist. Het zijn Cannonball Adderley alt-sax, John Coltrane tenor-sax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley in twee verschillende bezettingen. Hij leefde van 1928 tot 1975 en hij dankte zijn bijnaam Cannonball aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Zojuist hoorde u quintetopname uit 1959. We gaan verder met een sextet onder zijn leiding met de opname van 4 jaar later. De muzici zijn Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nate Adderley cornet, Youssef Lateef fluit, hobo en tenorsax, Joe Zawinul piano, Sam Jones bas en Louis Hayes slagwerk. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een concert in Tokio dat plaatsvond op 14 en 15 juli 1963.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In dit uur besteden we aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Die leefde van 1923 tot 1990. Hij begon rond 1940 te spelen in verschillende swingorkesten, zoals die van Lionel Hampton en Nat King Cole. En kwam daarna terecht in de bebop scene met trompetisten als Fats Navarro en Dizzy Gillespie. In de loop van de jaren 50 ontwikkelde hij zich tot een van de belangrijkste exponenten van de hardbop. Deze stijl kan globaal opgevat worden als een meer toegankelijke vorm van jazz in vergelijking met de bebop, omdat er ook elementen van de blues en de swingperiode aan de orde kwamen. De hardbop wordt nu algemeen beschouwd als mainstream en wordt nog steeds door velen beoefend. Dexter Gordon beschikte over een volle, krachtige toon en een swingende timing. Zijn techniek was voorbeeldig, zonder te leiden tot overmatig vertoon. En zijn notenkeus was altijd origineel binnen de gegeven akkoorden. We horen vandaag opname uit 1962 met eerst vier stukken van het Blue Note album Go.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. Hij was een van de belangrijkste exponenten van de hard bop en had onder meer grote invloed op zijn jongere collega John Coltrane. We vervolgen dit programma met 5 stukken van het album A Swinging Affair. De ritmesectie bestaat weer uit Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, slagwerk.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van Eric Dolphy met een concert in de Five Spot te New York, opgenomen op 16 juni 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel, gewijd aan het roemruchte quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1936 en Griffin van 1928 tot 2008. Ze hebben met dit quintet een stuk of 6 albums uitgebracht, die mochten rekenen op veel bewondering en succes. Vandaag horen we opname uit 1961. Het quintet begint met 5 composities van pianist Thelonious Monk en de ritmesectie bestaat uit Junior Mans op piano, Larry Gills op bas en Ben Reilly op het slagwerk.

In het programma House of Hardbop luisterde u naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solo's is Davis steeds als eerste aan de beurt met zijn volle, enigszins rauwe toon. En daarna komt Griffin met zijn flexibele techniek. Zojuist speelden ze 5 composities van Thelonious Monk. En in het komende half uur hoort u deze 2 grootheden in nog 5 stukken die ze deels zelf hebben bedacht. En waarbij de blues uitgebreid aan bod komt.

Dit was het quintet van de Amerikaanse tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin, met live-opname uit 1961. En hiermee komt een einde aan het programma House of Hardbop, dat werd samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag besteden we aandacht aan het roemruchte quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1986 en Johnny Griffin van 1928 tot 2008. En begin jaren 60 namen zij een aantal LP's op, eerst voor het label Jazzland en daarna voor het label Prestige. Deze producties konden altijd rekenen op grote belangstelling omdat het speelplezier ervan afspat. Beide tenoristen zijn aan elkaar gewaagd, maar gunnen elkaar alle ruimte. Iets wat zeker te maken heeft met het feit dat het goede vrienden waren en omdat ze

natuurlijk ook grote waardering voor elkaar hadden. De swingende ritmesectie bestaat uit Junior Mans op piano, Larry Gills op bas en Ben Riley achter het slagwerk. U hoort nu op te beginnen vier stukken die oorspronkelijk uitkwamen op een LP getiteld Tough Tenors. De opnames zijn gemaakt in november 1960.

In het programma House of Hardbop luistert u nu naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solos is Davis steeds als eerste aan de beurt, daarna Griffin. Ze zijn eenvoudig te herkennen. Davis heeft een rauwe, volle toon en speelt in een late swingstijl, terwijl Griffin een wat scherpere toon heeft en zijn virtuose techniek etaleert. U hoort nu nog vier stukken die oorspronkelijk stonden op een LP getiteld Griff en Lock. De opnamen zijn weer uit november 1960. De prima ritmesectie is hetzelfde. Pianist Junior Mans, die ook de nodige solo's bijdraagt. Bassist Larry Gills en slagwerker Ben Riley.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, live vanuit Music Q, het muziekmakerscentrum in Amsterdam. En we gaan verder bij de Concertzender met House of Hard Bop, met vandaag het eerste deel gewijd aan Eddie Byrd, de blanke Amerikaanse trombonist die werd geboren in 1922. Eddie Byrd begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norvo en werd vervolgens ontdekt. Dat leidde onder meer tot verbintenissen bij de orkesten van Stan Kenton, Charles Mingus en ook Thelonious Monk. In dit uur, House of Hard Bop, hoort u hem echter alleen met ensembles onder eigen naam. We beginnen met opnames uit 1953, waarin we Eddie Byrd kunnen horen in kwartetbezetting, daarna in quintet met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1954.

Dat was Eddie Bird in kwartetbezetting en quintetbezetting samen met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1953 en 54. U hoorde een aantal standards voorbij komen. In het programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Ja, en dat ik hem in de introductie blank noemde, dat lijkt misschien raar, maar dat was in die tijd best bijzonder. Want hij beschikte over een voor die tijd uitstekende techniek, een lekkere timing en ook nog eens een originele notenkeus. Het repertoire bestond deels uit die zogenaamde standards, bekende songs uit musicals en andere stukken met bijbehorende akkoordenschema's. Daarnaast werden er ook eigen composities gespeeld van Eddie Bird en alt-saxofonist Vinnie Dean. In een enkel stuk verstout Eddie Bird zich overigens ook om een beetje te zingen. We horen in het resterende half uur quintetopname met altist Vinnie Dean uit 1954 en 1959.

0: Het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidse Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.
1: Ja, het Liszt concours dus. Wat merkwaardig op een moment dat wij met jazz bezig zijn, maar waar de vernieuwingen zijn in de jazz, was die er natuurlijk ook in de klassieke muziek. En dat vooral bij de persoon van Frans Liszt. Maar we keren weer snel terug naar het lichtere genre. Laten we maar eens luisteren naar een echte Nederlandse band, de Bohunks, met muziek van The Little Rascals, Fly for Flops.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Hij werd geboren in 1956. Smullyan is tamelijk onbekend en dat komt vast en zeker omdat hij pas op latere leeftijd koos voor het muzikantenbestaan. Daarvoor verdiende hij zijn geld als kok na zijn diploma behaald te hebben aan de New York Restaurant School. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en al spoedig maakte hij deel uit van orkesten van Woody Herman en Mel Lewis, Fat Jones. Zijn eerste cd onder eigen naam kwam uit in 1991 onder de titel The Lure of Beauty. De andere blazer is de bekende trombonist Jimmy Napper. Hij is helaas overleden. Hij leefde van 1927 tot 2003. De combinatie van deze twee lage blaasinstrumenten komt niet zoveel voor, maar werkt binnen dit quintet bijzonder goed. De ritmesectie bestaat uit Mulgrew Miller op piano, Ray Drummond bas en Kenny Washington slagwerk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. En wel met opname uit 1991. Smullyan's grote voorbeeld was de baritonsaxofonist Pepper Adams. En Pepper Adams heeft ook met trombonist Jimmy Napper een album uitgebracht, maar hij deed het al in 1958. Napper was een alom gewaardeerd solist. Hij maakte zo'n 15 albums onder eigen naam en speelde in talloze andere orkesten, waaronder de ensembles van de legendarische bassist Charles Mingus. Zojuist hoorde u 3 composities van Smullyan en er volgen nu nog 4 stukken van de cd The Lure of Beauty. En bij de laatste 2, dat zijn dus weer composities van Smullyan.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Het waren opnamen uit 1991. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met House of Hard Bop, vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Hij leefde maar kort, van 1938 tot 1961, maar heeft toch een onuitwisbare indruk nagelaten. Vaak wordt hij als de eerste waardige opvolger gezien van trompetist Clifford Brown, die overigens ook maar kort heeft geleefd. Booker Little werd gestimuleerd door slagwerker Max Roach en maakte zijn eerste album onder eigen naam op zijn 20ste in 1958. We horen nu een half uur lang dat quintet met tenorsaxofonist George Coleman, pianist Tommy Flanagan, bassist Art Davis en slagwerker Max Roach.

In het programma House of Hardbop een uur lang trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Zijn veelbelovende loopbaan werd vroegtijdig afgebroken door een ongeneeslijke nierkwaal, maar dit terzijde. Zojuist zijn quintet met opname uit 1958. We gaan door met de opname uit 1961, maar nu met een sextet. Naast tenorsaxofonist George Coleman is trombonist Julian Priester van de partij. De ritmesectie bestaat uit pianist Don Friedman, bassist Reggie Workman en slagwerker Pete LaRocca. De meeste stukken in smaakvolle arrangementen zijn van Booker Little zelf en let dan vooral op zijn fraaie toontechniek en frasering. Luister naar Calling Softly, I Should Lose You, Forward Flight en als eerste het erg mooie Victory and Sorrow.

In House of Hardbop was dit een uur lang aandacht voor trompetist Booker Little, met opname uit 1958 en 1961. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen en technisch ondersteund door de onvolprezen Floor van Domburg. We hebben wat tijd over, zie ik, dus geniet nog even van een stukje Looking Ahead.

opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Ik zei u al eerder, het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen besteden we uitgebreid aandacht aan hem. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 17 oktober 1968 werden er wederom live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste de bekende compositie van W.C. Handy, The St. Louis Blues. Maar dan in een zeer bijzonder arrangement van ventieltrombonist en arrangeur Bob Brookmeyer. Het stuk begint met een eigen thema van Brookmeyer, waarna de originele melodie volgt. De solisten zijn Thad Jones, trombonist, Garnet Brown, altsax, Jerome Richardson, en dan weer Thad Jones op bugle en pianist Roland Hanna. In dit fantastische arrangement zit van alles. Kleur, tempowisselingen en onbegeleide solo's. Het stuk eindigt weer met het thema van Brookmeyer, gevolgd door Handy's originele melodie. Vervolgens een compositie en arrangement van Thad Jones met de titel The Waltz You Swang For Me. Het stuk heeft een duidelijke gospelfeel met weer zo'n weergaloos geniaal ensemble toetie van de leider. De solisten zijn pianist Roland Hanna en Jerome Richardson, maar dit keer op sopraansax.

U luistert naar het programma House of Hard Bop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit drie delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. In 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones

Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones-compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garnet Brown. Het ensemble Shout Chorus wat dan volgt is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garnet Brown getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quiet Shield is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opname uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met de

0: In het programma House of Hard Bop hoort u opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson. Inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: I'd like to continue with a Benny Golson composition, and this one is called Stablemates. Stablemates. Stablemates. Take your elbows off the table. Which has nothing to do with
2: it. I don't know that one.
3: No, no, no.
1: Ba-ba-ba-ba-ba-boo-boo.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Ik zei het u al eerder, op 2 november 1972 trad Dexter Gordon op in de Haagse Jazzclub voor een heel aandachtig en enthousiast publiek. De opnames zijn ooit op dubbelalbum uitgebracht, maar onlangs op CD op het label Timeless Ultra Vibe onder de titel All Souls. Dexter Gordon werd begeleid door een trio van pianist Rob Agerbeek, met bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. U hoort een bekende standaard, geschreven door Jerome Kern, All the Things You Are. Dexter reigt in zijn solo het ene idee na het andere aan elkaar met een schitterende frasering en swing. Een ware meester in het vertellen van een verhaal. De ritmesectie swingt en zit Dexter genadeloos achter de broek. Rob Agerbeek begeleidt en soleert hier heel geïnspireerd en dat geldt zeker ook voor bassist Henk Haverhoek. Tot slot nog een fragment van een bekende Herbie Hancock-compositie Watermelon Man. Het was voor zowel het publiek als voor de muzici een onvergetelijke avond die gelukkig heel goed is vastgelegd. Dexter Gordon overleed op 25 april 1990 in Philadelphia.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kregen in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opnamen werden uitgebracht op het album No Room for Squares. U hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Carolyn, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solos van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.

In ons programma Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. In deze speciale uitzending hoort u opname uit 1964, toen hij Art Blakey's Jazz Messengers verliet en de overstap maakte naar het Miles Davis Quintet. Op 24 december 1964 maakte Shorter zijn derde album voor Blue Note in de Van Gelder Studio in New Jersey, uitgebracht onder de titel Speak No Evil. Het album werd pas uitgebracht in juni 66 en het mag rustig gezegd worden dat dit album qua composities, uitvoering en bezetting behoort tot een van de hoogtepunten in het oeuvre van Wayne Shorter. Met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums, is dit met recht een 5-sterrenalbum. Als eerste hoort u Witch Hunt en vanaf de eerste noot zit je op de punt van je stoel. Een dynamisch en pakkend thema met schitterende solo's, een geweldige interactie en wat een superieure ritmesectie. Vervolgens hoort u Fee-Fi-Fo-Fum, ook weer die dynamiek en die ongelooflijke swingende ritmesectie die zo'n geweldige groove neerzet in zo'n lastig medium tempo. Freddie Hubbard opent met een sublieme trompetsolo. Daarna volgt de leider en die neemt alle tijd en bouwt zijn solo rustig op, gevolgd door een sprankelende pianosolo van Herbie Hancock. Dance Cadaverous is een relaxed wals met een schitterend thema. Volgens Shorter kreeg hij zijn inspiratie voor dit stuk bij het horen van Vals Triste van Sibelius. Een prachtige pianosolo van Herbie Hancock en een lyrische tenorsolo van Wayne Shorter brengen ons weer terug naar het thema.

U luistert naar het programma House of Hardbop bij de Concertzender, met opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. Via de Hardbop van Art Blakey's Jazz Messengers, de Post-Bop van het Miles Davis Quintet, de Jazz Rock Fusion van de groep Weather Report en zijn eigen akoestische interactieve Wayne Shorter Quartet heeft deze markante muzikus zowel als saxofonist en als componist heel duidelijk zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de hedendaagse jazz. In dit programma besteedt Erik Ineke aandacht aan zijn latere hardbopperiode van midden jaren 60. Op 24 december 1964 neemt hij in de Van Gelder Studio in New Jersey het album Speak No Evil op voor het bekende Blue Note label. De composities die hij heeft geschreven hebben een wat mysterieus karakter met elementen van de hardbop en de modale jazz. De bezetting is absoluut een perfecte combinatie met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums. U hoort nu het titelstuk Speak No Evil met een vette tenorsolo van Shorter die flink wordt opgejut door de geweldige ritmesectie. De solo's van Freddie Hubbard en Herbie Hancock zijn trouwens ook niet mis te verstaan. Daarna hoort u de prachtige ballad Infant Eyes, lyrisch en gedragen gespeeld door Wayne Shorter. En let u maar eens op zijn samenspel met pianist Herbie Hancock. Dat is van grote klasse. Tot slot in 6/4 maat de compositie Wild Flower. Shorter, Hubbard en Hancock leveren stuk voor stuk zeer geïnspireerde solo's af en de cross rhythms in de begeleiding van Elvin Jones vallen allemaal perfect op hun plek. Dit hele album is een pareltje in de geschiedenis van de hardbop. De structuur van de compositie van Shorter waren vernieuwend en toch heel melodisch. Hij hoort zeker thuis in het rijtje van de grote jazzcomponisten. Wayne Shorter overleed onlangs, 2 maart 2023 in Los Angeles. Hij werd 89 jaar.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen van tenorsaxofonist en componist Wayne Shorter, afkomstig van het album Night Dreamer en Speak No Evil. Beide opgenomen in 1964 en uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley en drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 26 maart 1961 maakte hij opname in studio van Rudy Van Gelder in New Jersey voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album Workout. U hoort de standaard Three Coins in the Fountain van componist Jules Stein. Met in de line-up Mobley, tenorsax, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jones, drums. Deze track van die sessie was nooit eerder gereleased, maar stond als bonustrack op de cd-uitgave. Met dezelfde bezetting als in het voornoemde stuk stond de tenorsaxofonist op 5 december 1961 weer in de studio voor opname voor het Blue Note album Another Workout. Deze sessie heeft tot 1985 op de plank gelegen en behoort zonder meer tot zijn allerbeste platen. U hoort Out of Joe's Bag, geschreven door Hank Mobley, en is een perfecte feature voor drummer Philly Joe Jones. Vervolgens hoort u een ontroerende uitvoering van de ballade I Should Care, geschreven door Axel Stordahl en Jimmy Kahn.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van dit duo op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam. En dat gebeurde in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 26 maart 1961 ging Mobley wederom de studio van Rudy van Gelder in, samen met Philly Joe Jones. En dat werd een opname van een van de beste en bekendste platen van deze geweldige hardbop-saxofonist. Het album kreeg de titel Workout en werd uitgebracht op Blue Note. De bezetting was eigenlijk een all-star-bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout. En dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.